0: Goed. Heb jij nog verder iets toe te voegen aan dit verhaal? Anders stel ik voor dat we gaan luisteren.
1: Ja, misschien is het aardig om te weten dat helemaal in het begin, wat we straks gaan horen, het ensemble druppelsgewijs het podium opkomt. Bij het eerste applaus, het echte applaus, loopt iemand met de Yellow Shark over het podium van rechts naar links. De Yellow Shark verdwijnt in een deur en Frank komt eruit.
0: De Yellow Shark, van het gespeeld door het Ensemble Modern, een compositie van Frank Zappa.

De opening van The Yellow Shark van Frank Zappa, een suite geschreven voor het Ensemble Modern gisteravond, uitgevoerd en opgenomen in de Alte Oper in Frankfurt, een wereldpremière vanavond op de radio. Dit waren stukken voor Ensemble.

0: Ensemble Co?
1: Ja, het eerste stuk heet Overture. Dat is een ensemblestuk waarbij je ook het zinklavier van Zappa hoorde. Zijn muziekcomputer, om zo maar te zeggen. Dat werd 6 kanaals door de zaal heen versterkt. Dat gaf een schitterend ruimtelijk effect. Daarna 2 stukken van de LP Uncle Meat gezet voor het ensemble. Dog Breath en Uncle Meat zelf. En tot slot het eerste gedeelte uit de Outrage at Valdez. De Sinclair-compositie waar ik het net ook al over had voor de Cousteau Society.
0: Ja. Hierna nog een aantal stukken. Want in totaal laten wij 17 delen horen van die suite.
1: Ja.
0: Wat is hier anders dan voor het grote ensemble? Het is voor een kleiner ensemble gemaakt, geloof ik. Hè?
1: Ja, hij heeft uit het ensemble nog een aantal kleinere samenstellingen gehaald. Daar gaan we nu naar luisteren. We horen eerst het stuk Times Beach Part 2 voor blaasquintet. Dan 3 Revised, een stuk uit 1992 voor strijkquintet. Daarna een transcriptie van een stuk wat op de cd The Perfect Stranger staat, The Girl in the Magnesium Dress, voor klein ensemble. En daarna een stuk van een van zijn bekendste LP's, Roxy and Elsewhere, The Bebop Tango.

0: als laatste van dit segment de bebop tango door het ensemble Modern in Frankfurt gisteravond opgenomen in de Alte Oper. U luistert naar The Yellow Shark, een suite geschreven door Frank Zappa voor het ensemble Modern. Ko, het viel me op dat er een aantal vreemde, wat soort blatende geluiden in zaten af en toe. Wat was dat?
1: Dat zijn van die kleine speelgoedjes, van die kleine ronde doosjes, dat als je die omdraait, dan hoor je zo'n schaapachtig geluid. En de hele voorste rij van het ensemble had zo'n doosje bij zich. Helemaal in het begin, toen die shark opkwam, hoorde je het geluid ook al even. En misschien wel even aardig te vertellen, dit zijn dus weer een aantal stukken geweest onder leiding van Peter Rundell. En bij het laatste stuk voor de pauze kwam Zappa zelf weer op het podium. En ook een oneigenlijk instrument, zeg maar, waren een aantal zakjes met chips die in de lucht werden gegooid en die een heel krakerig geluid maakten. En een didgeridoo die onder andere ook nog in een emmer water werd gestopt.
0: Leg even uit, een didgeridoo.
1: Dat is zo'n groot, Australisch blaasinstrument wat dan...

0: heel specifiek, vreemd, onwerelds geluid maakt.
1: Dat stuk gaan we nu beluisteren.
0: Het stuk heet Food Gathering in Post-Industrial America 1992.
1: Wat je zou kunnen vertalen als voedselvergaren in post-industrieel Amerika. In het programmaboekje staat er een kleine toelichting bij die we vertaald hebben. En die luidt ongeveer: toen de laatste vervallen fabriek zijn allerlaatste hoeveelheid giftig afval in het drinkwaterreservoir had geloosd en zijn laatste slecht ontworpen, slecht gefabriceerde consumentenproduct had verkocht, keken wij verbaasd hoe de bewoners van New Perfect America ratten aten, poetels, schuimplastic verpakkingsmateriaal, drijvend in de bouillon van met tritium verrijkt rioolwater en de minst vergane lichaamsdelen roosterden van verlaten, verwilderde kinderen, die sterk een aantal toenamen na het totale verbod op abortus een aantal jaren geleden. Frank Zappa.
2: In reality, you should all be heading for intermission right now. But because the program is a little bit short in this part of the show, and we need some filler material, I have been brought out here to conduct a piece of shit, basically, ladies and gentlemen, called Food Gathering in Post-Industrial America 1992. And this will be a dramatic reading featuring Hillary Sturt.

0: ja, die waren een soort blauwachtige schijnwerpers. Dus er kwam licht uit het ensemble. En wat je nu hoort bij deze muziek, was het podium leeg. Maar dat bleef ook de hele tijd zo. Dus ja, die waren een soort blauwachtige schijnwerpers. Dus er kwam licht uit het ensemble. En wat je nu hoort bij deze muziek, was het podium leeg. Maar dat bleef ook de hele tijd zo. Dus er was heel duidelijk een plek die een bepaalde spanning aan het opbouwen was. En dat werd heel erg ervaren door de mensen.
1: Ik weet me te herinneren van het Holland Festival dit jaar, dat het Kronos Kwartet, fameus Amerikaans strijkkwartet, ook zeg maar met wat meer show eromheen optreden met licht en zo. Ja. En dat werd ze erg kwalijk genomen, omdat dat zou niet passen bij een zeg maar eigentijds klassiek concert.
0: Ja.
1: Hoe denkt men daar in Duitsland over?
0: Ja, dat weet ik niet echt, want daar weet ik er gewoon niet genoeg.
1: Maar het ensemble modern treedt dat vaker op in met dit soort enceneringen? Heb je het enig idee?
0: Ze zijn wel daar heel erg mee bezig met de hele aankleding ervan en het show-element. Ja, ik begrijp die reactie ook niet zo goed.
1: Nou, ik wel. Mensen die een beetje verstokt, denk ik.
0: Ja, precies. Zolang er maar witte wijn is, dan is het oké. Ja.
1: Zeg, Zappa, die was nooit echt happig om in Duitsland te spelen. En in Frankrijk ook niet. Omdat de kennis van het Engels en zeker het Engels-Amerikaans, wat hij bezigt met toch wel vrij ingewikkelde zinsconstructies en moeilijke woorden, misschien niet zo erg werd opgepikt door het Duitse en het Franse publiek. Is hij daar inmiddels een beetje van teruggekomen, voor zover je weet?
0: Ja, ik weet wel dat hij altijd heel veel in Duitsland speelt, omdat hij ondanks het feit wat jij aanroert daar wel heel erg populair geweest is, al vanaf het begin van zijn optredende carrière. Mm-hmm. Bovendien is dit een instrumentaal concert, dus.
1: Ja, weinig lastig. Maar hij praat af en toe ook nog tussen.
0: Ja, maar hij praat langzaam.
1: Ja, ze kunnen het volgen. En misschien gaan ze beter naar school toe, de Duitsers, wie weet. We kunnen de pauzemuziek natuurlijk laten horen, maar we kunnen ook doorgaan met het concert. Misschien is dat.
0: Ja, het is leuk dat je net de naam Kronos noemt. Want in het eerste blok wat we nu gaan horen, zit een stuk dat heet None of the Above. Een strijkquintet, een bewerking voor quintet. Van één deel wat oorspronkelijk voor het Kronos Kwartet geschreven is. Jammer is dat het Kronos Kwartet het nooit heeft uitgebracht op plaat of cd. Mm-hmm. Ze hebben het wel live gespeeld. Mm. Maar dat stuk zit onder andere in het eerste blok.
1: Misschien kun je nog even vertellen welke de andere stukken zijn.
0: Ja, we beginnen met een twee piano's versie van een oudere Zappa compositie, Ruth is Sleeping, refererend aan Ruth Underwood. Dan een stuk dat heet America. Een heel markant arrangement eigenlijk van een stuk dat het melodietje is heel vaag te horen in Zappa's driedubbel LP Thingfish, maar in de oorspronkelijke Thingfish zit een gezongen werk dat heet America. Nou, dat werk wordt nu instrumentaal uitgevoerd. Dan, wat ik net al zei, None of the Above One voor strijkquintet. En het laatste wat we in het eerste blok na de pauze hoorden is het werk Pentagon Afternoon voor strijkquintet en ensemble.

0: Ook ja. daar een vreemd geluid overigens weer. Een vreemd ratelend geluid. Dat is een groot aantal muzici die een speelgoedmitrailleurtje hebben. En helemaal op het eind van achteren het strijkquintet neerschieten.
1: Goed, laten we luisteren naar het tweede gedeelte van The Yellow Shark van Frank Zappa. Uitgevoerd door het Ensemble Moderne Opname. Gisteravond gemaakt in de Alte Oper in Frankfurt. De première toen en de wereldpremière vanavond op de radio bij NOS Supplement.

0: Dat waren de stukken Ruth is Sleeping, America, None of the Above One en Pentagon Afternoon. Co, de volgende stukken, misschien wil je daar iets over vertellen.
1: Ja, voor de pauze hoorden we Times Beach No. 2 voor blaasquintet. Nu het derde deel van dat werk, Times Beach Part 3. Dat wordt nog gedirigeerd door Peter Rundell. Die wordt dan aan het eind van Time Beach min of meer het podium afgespeeld. Je zult horen hoe. En via de intercom horen we dan dat Peter Rundell het podium verlaat. Omdat hij waarschijnlijk de walging niet meer aan kan. De muzikale walging. En op dat moment komt met marsmuziek Frank Zappa het podium op met een carnavalspetje. Hetzelfde carnavalspetje dat vandaag in enkele Nederlandse dagbladen te zien was. Mm-hmm. En wordt even later gevolgd door ensemblelid Herman Kretschmar, die een gecomprimeerde versie voorleest van een formulier dat je moet invullen als je Amerika in wilt. Of wilde, daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar het werd als actueel gepresenteerd. Waarin allerlei vragen werden gesteld. Of je bijvoorbeeld wel eens bij terroristische acties betrokken bent geweest. Of je van plan bent, of de reden van je reis naar Amerika is om je crimineel te gaan gedragen en dat soort zaken.
0: Ja, dat zul je met ja invullen, denk ik.
1: Precies. Nou, er worden hier en daar vragen gesteld en luister maar goed naar wat er gevraagd wordt. Een van de leuke dingen, de inside dingen voor Zappa-fans is dat Zappa heeft een hele lange relatie met het overbekende nummer Louie Louie. En dat duikt heel erg vaak op in zijn muziek en ook bij dit klassieke concert weer. En Now Welcome to the United States verlaat Zappa weer het podium samen met Herman Kretschmar en wordt het stuk A Pound for a Brown on the Bus ingezet voor klein ensemble. Een heel bekend Zappa-thema wat door bijna al zijn bands gespeeld is. En tot slot het stuk Get Whitey. Een stuk dat, een heel gedragen stuk dat ontstaan is tijdens de repetitieperiodes met het ensemble Modern.

0: Time Beach 3, Welcome to the United States, Pound for a Brown, and Get Whitey uit de suite The Yellow Shark van Frank Zappa, uitgevoerd door het Ensemble Modern. Gisteravond wereldpremière in Duitsland in de Alte Oper in Frankfurt en vanavond bij de NOS in supplement de wereldpremière voor de radio. Co, we hebben nog één stuk te gaan.
1: Ja, G-Spot Tornado. Een stuk van de cd Jazz from Hell. Een heel virtuoos stuk. Als je het op synclavier hoort, denk je van dit is dus echt typisch een stuk wat alleen maar op een synclavier uitvoerbaar is.
0: Maar is nee, het ook met andere instrumenten?
1: Ja, maar nee, Zappa heeft er een arrangement voor geschreven voor het Ensemble Modern. En dat was het laatste stuk van de Yellow Shark van gisteren. Overigens is het misschien goed te zeggen dat Peter Rundell, die natuurlijk een ontzettende klus hieraan heeft gehad. Want je merkt, ieder stuk is zo gecompliceerd en heeft zo'n eigen karakter. Dat ze dat in een live situatie op deze manier spelen, vind ik zelf wel onvoorstelbaar.
0: Uiterst geconcentreerd, lijkt me dat iedereen was.
1: Heel bezield. Je voelt gewoon dat die vriendschap die gesloten is tussen componist en ensemble, die hoor je, vind ik persoonlijk, terug. Mm-hmm. En wat natuurlijk voor de hand ligt, is dat voor het laatste stuk, G-Spot Tornado, Peter Rundell weer even van zijn plekje wegliep en plaats maakte voor de maestro Zappa. Hier uit, geloof ik, Canada. Louise Le Gavalier en Edward Locke. En die hebben een waanzinnige manier van dansen. En die hebben tijdens dat laatste stuk een hele wilde dans opgevoerd. Ze hebben zo licht gedanst dat je het dus niet hoort. Je hoort geen gestamp. Vanavond dansen ze op een synclavier-compositie die heet Beat the Reaper. Dat laten we ongetwijfeld zeer binnenkort horen als de cd uit is. Want zoals gezegd, die komt heel snel uit. Mm-hmm. En La La La Human Steps danste G-Spot Tornado. Ensemble Modern die speelde G-Spot Tornado en Zappa dirigeerde het.

0: krijgt de indruk, Co, dat er enige verwarring is na afloop van dit concert. Het publiek juicht gewoon door en we horen nu een stuk wat... Jij zei, aan het eind draaide die ook nog muziek, hè?
1: Ja, precies. Dat is dit stuk. Ja. Een synclavier-compositie, een nieuwe synclavier-compositie, getiteld Martin. Ja. Want dat stond geprogrammeerd voor aan het einde van het optreden.
0: Maar dan heeft het publiek geen genoegen mee.
1: Het publiek nam er geen genoegen mee, want... Ja, er was een soort spanning van het publiek af. En dat kwam tot die ontlading die u nu nog steeds op de achtergrond hoort. Ja. Dus het was de bedoeling dat dit gewoon zou klinken terwijl het publiek naar huis liep. Dat gebeurde dus inderdaad niet.
0: Ga je vertellen wat er wel gebeurde?
1: Ik ga precies vertellen wat er wel gebeurde. Want bij gebrek aan meer gearrangeerde stukken werd nog een keer het stuk G-Spot Tornado gespeeld. Maar zoals je net hebt kunnen horen, eindigde dat met een hele harde klap op de gong. Ja. Waarna direct een soort ovationeel applaus losbrak.
0: Ja. Prachtig stuk overigens.
1: Heel mooi stuk. En bij de tweede versie was er een soort collectieve lading in het publiek. Dus iedereen zat naar die gong te luisteren die heel zachtjes wegklonk. En dat applaus wat in de eerste versie zat, dat komt veel en veel later. En dat gaf een geweldige spanning.
0: Dat gaan we dus nu horen, begrijp ik.
1: Ja.

0: andermaal de G-Spot Tornado, uitgevoerd door het Ensemble Modern. Je had inderdaad gelijk, ja, het publiek bleef heel keurig wachten tot de gong bijna uitgeklonken was. Hierna kwam natuurlijk weer die zeg maar wegloopmuziek, hè, die Zappa
1: had voorbereid. Die werd alsnog gestart. Ja, ja. Het aardige is dat de technicus van Zappa, die ik al eerder noemde, Spencer Crislew, zo aardig is geweest om tot het publiek helemaal weg was onze tape door te laten lopen. We zullen op 5 oktober in supplement, dat is op een maandag op onze nieuwe uitzendtijd, ook van 8 tot 12, zullen wij nog terugblikken naar dit evenement, The Yellow Shark. En dan zullen we hoogstwaarschijnlijk het hele Sinclair 4-stuk Martin kunnen laten horen.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Co, voor alle moeite die je ervoor gedaan hebt en de toelichting die je vanavond hebt gegeven. Op The Yellow Shark, de wereldpremière die gisteravond plaatsvond in de Alte Oper in Frankfurt. The Yellow Shark, een suite geschreven voor het Ensemble Modern onder leiding van Peter Rundel, of Peter Rundel, zoals Frank Zappa het zegt. Natuurlijk geschreven en voor een gedeelte ook gedirigeerd door Frank Zappa.